0: begint ik gewoon ze iets uit het ach de man ze het iets doet als ik alarm kunt ik eens schom zit dat ik opvallig is die kunnen zit goed. Slecht dat was ik jou en laat het het is kemste stad, hè? Die smaak is kemdit stad. Kwalelus, het is kemste stad, smaak. Wat is die smaak en het is kemste stad, het smaak is niet stad. Ik kwit uit ik thuis, kwalelus, het is. Wat is die kemste stad? Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed te doen. Ik heb het goed He's still to the eyes.
1: Als ik al het is meer stelkens hebben net zijn, was ik al wat daar.
0: De kind is dat.
1: Kind is dat. Klaat zich al wat is dat.
0: Echt gemeen ja, als je eeuwt zou als je mij koopt. De twee commanden met ik was mij. Zodatig. I'm going to go to the house. books, let's see, mal. No, but that's Han mal. Yes, yes. Let's see, mal, the man. Ach, what like to. Come out, the bar, you should look past. Let's see, mal, dog.
1: Ik kom nou lekker, kom nou naar sluit, sluit het.
0: Als voor ouder zit er na, zit er een aan goed is. Ze zit er na, zit er een aan. Voor het eenmaal ik ook zeg, weet je dat ik weg wil laten. Goed is naar beetje laat zich doormaken. Ik heb het minder. Smaak ook stel uitgezien. We zijn het en zo vind ik. De artsiezak koek zo uit, we kijken moet je soms geld. Soms dan komt het. En op het moment dat ik wel daar arts was, hoe ik het. Ik heb het ik zo zoek gezegd. Oh, it's wonderful.
1: Well, it's the stolen flash now. It's after.

0: het lijst die ik me dan spatzettelt. I thought I says it's the Lewis. Ja. Ich dachte schon mal damals. Same old. Oh, na. China, so da geht er. China. Ich hätte Talia um das. Akschulst. Du laufst mir ins Gesicht lassen. Ja. Zack, da da ich so nicht mehr. Ik was niet te kiezen, dat zei ik toen.
1: Ja,
0: ja. Ik dacht altijd dat het soms was, dat is niet slecht.
1: Samen ik dacht, ik dacht,
0: ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik
1: dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht,